0: Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dik Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Leuk dat je luistert. Dit is Hits. DAS Radio.
1: Hey.
2: Ja.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: Ieder uur minstens 15 hits. Reclamevrij op een rij.
1: Wees erbij.
0: Dit is Hits. Das Radio.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, dat is radio met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen demonstreren bij stadion Gelredom tegen de komst van de rapper Ye. De zanger, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De zanger, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles in één keer kloor.
4: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
5: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
6: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
7: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoor Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
8: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
3: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt.

0: Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetyben.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
2: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hoogeveen.
8: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
11: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
12: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
13: Hits. Das Radio.

0: Caravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noord Caravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noord Caravans Zuidbroek slaagt iedereen.
1: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
2: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
1: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snel een container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
4: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
6: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
6: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
8: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
9: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
10: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
9: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
11: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
12: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
11: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. rickkamphuistransport.nl.
13: Stalinrichting Penu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
14: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
15: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
16: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
17: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
18: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
19: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets. Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Modelus hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren, de grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
22: En dan is het alweer de laatste vrijdag van de week. Goedemorgen, 7:05 op deze, wat is het vandaag, 5 juni alweer in het jaar 2026. We beginnen de dag ontspannen. Nou ja, twee meldingen heb ik dan, maar dat zijn dagelijkse op dit moment. Namelijk de A28. Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en de knooppunt Hogeveen. Er wordt gewerkt, dat traject is tijdelijk afgesloten. En er wordt ook gewerkt op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen het knooppunt Emmeloord. Daar zijn wegwerkzaamheden. En dat is afgesloten en dat gaat nog duren tot 27 juli aanstaande. Het is verzoekvrijdag, dus heb je een groet, een verzoek of felicitatie. De gesproken appjes worden behandeld. Tenminste, als je een beetje opschiet, want we hebben maar tijd tot 9 uur. Dan is het tijd voor Baptist FM.
20: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: Loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
1: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
5: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Ik ben er helemaal klaar mee.
2: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
1: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
3: VLM-kozijnen.
2: Kwaliteit die blijft.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
1: Ook zo klaar met lange levertijden?
2: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
3: VLM-kozijnen.
2: Kwaliteit die blijft.
5: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
6: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.
7: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
8: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
7: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
9: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
10: Trend Right Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat.

geboren op 25 februari 1964 en gisteren overleden. Josje. Vandaar even als eerbetoon de eerste plaat voor de ochtendshow tijdens Verzoek Vrijdag. De Zilveren Vogel. Oh.

0: ben een paar aan het drinken en ik ben een paar platen aan het draaien. Luister mee, jongens.
1: Ja, ja, en dan is het alweer vrijdag, vrienden. Goedemorgen, ik hoop dat je uitgeslapen bent, dat je al op je werk bent, of dat je al wakker bent aan de keukentafel, of waar je ook bent op deze vrijdag. Het is de laatste vrijdag van de week, dus aanpakken. Nog een paar uurtjes en je hebt weekend. Nou, volgens Baptist is het dat om 9 uur. Om Baptist zit hij weer tussen 9 en 10 met zijn legendarisch programma, waarin hij aan het mixen is en weet ik veel wat hij allemaal aan het doen is. Tussen 9 en 10, Baptist FM. Maar tot die tijd, verzoekvrijdag, waarin wij de gesproken appjes gaan behandelen. Dus heb jij een groet, een verzoek, een felicitatie? Nou, spreek het maar even in op 085 114 39 39 en stuur het appie deze kant op. Dan is iedereen weer happy, toch? Ook vandaag, ja, bij hoge uitzondering. Normaal hebben we daar geen tijd voor. Maar vandaag toch wel 4 kaarten dat we gaan weggeven voor 9 uur voor de Vlagtwedde Landbouwbeurs. Hoor je die koe voorbij komen? Dan mag je even een appie sturen, ook deze kant op, met daarin het woordje Vlagtwedde. Hoor je dus een koe midden in een plaats voorbij komen, even Vlagtwedde sturen. De derde apper krijgt van mij 4 toegangskaarten voor de Vlagtwedde Landbouwbeurs. Ja, en ook vandaag, gisteren ook bijna vergeten, maar niet helemaal, gaan we iemand nog nomineren voor een eetkamertafel met 4 stoelen ter waarde van 2000 euro, aangeboden door sfeer.nl. Dat doen we zometeen live, gewoon de eerste beller die mij belt, als ik het zeg, dus nu niet bellen als ik het zeg. Die wordt genomineerd, die krijgt sowieso een waardebon van 25 euro. En die dingt ook mee, want we hebben dan 5 winnaars bij elkaar, 5 genomineerden. En die komen vanmiddag in de koker bij Herman. En tussen 3 en 6 gaat Herman uit die 5 eentje terugbellen. En die krijgt dan aangeboden door sfeer.nl een eetkamertafel met 4 stoelen. Als je even wilt zien hoe het eruit ziet, kijk maar even op onze Facebookpagina. Daar staat het op. Komen we op terug. En natuurlijk het weekendweerbericht, dus een vol programma en verzoekjes. Laten we daar maar meteen mee doorgaan.
2: Goedemorgen, Wim. Hier met Snipsoda's Radio. Ik wil hem een plaatje aanvragen, speciaal voor alle collega's van Gils Bouwbedrijf Emmen en mijn collega's, DJ-collega's van Het Golf Radio. Moet een mooie plaatje weten van de Cats, Marianne. Goeiedag, Wim, en fijn weekend.

0: Goedemorgen, Wim.
1: Zou jij voor iedereen even een plaatje willen draaien van Harold Savanaaien? Doe maar twee witte strepen. Ja, die nieuwe is nog niet uit, hè? Die gaat bang. Dus we zien het wel, we horen het wel. Ik wens jullie allemaal een goed weekend. Groetjes, Bert Stuit, mooi.

0: Harold Savanijen. En ik durf met jou te wedden dat we de ochtendshow Verzoek Vrijdag gaan afsluiten met een polkaatje.
1: Het is time of thunder.

0: Het is Tijn of Tander. Ja, ja, soms moet je keuzes maken in je leven. En dat geldt ook voor vandaag het ene polkaatje of het andere polkaatje, zoals gezegd wordt. De Jenko's en de televisiepolka. Of toch Frits Stein met de Marion-polka. Aan jou de keuze. En aan jou de zware taak om een keuze te gaan maken tussen een van deze twee platen. Wat gaat er afsluiten worden? Maar vergeet niet, vandaag zijn we niet tot 10 uur bij, maar tot 9 uur. Want het is vrijdag en dan duurt het programma tot 9 uur. Want Baptist neemt het roer over om 9 uur. Dus voor 9:15 wil ik van jou weten. De Jenko's met de televisiepolka of Frits Stein met de Marion-polka. Aan jou de keus.
1: Hey WB, goedemorgen. Draai hem voor alle country fans, een liedje van Alan Jackson. Ik zeg allemaal even goed weekend. Een proost hè, straks. Yo yo, met de banjo of zo.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
2: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
3: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
2: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
4: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
6: Deze maand verbouwingsopruiming bij Western Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
7: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
8: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog Venemold.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, tof jij even.
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
11: Je voelt...

0: snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
1: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
4: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
5: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: 8:03. Het is vrijdag, het is rustig. Ik heb alleen die melding vanaf de A28, Assen richting Zwolle, dat er tussen Fluitenberg en Hogeveen gewerkt wordt en het traject nog een langere tijd dicht zal zijn. Geldt ook voor de N50, Zwolle richting Emmeloord, bij knooppunt Emmeloord zijn wegwerkzaamheden. Ook afgesloten, verwachte eindtijd is 27 juli. Voor de rest ook geen snelheidscontroles bij ons bekend. Er komt wel een verzoekje binnen waar ik niet zoveel mee kan, maar luister zo maar even.
2: Goedemorgen Wim, wil je een plaatje draaien voor Geert Roosje, Remo Jansen en Schrikkie, allemaal die druk bezig zijn met het werk. En graag een plaatje van Jannes, Lekker op de Trekker.
1: Kijk, en daar haak ik af. Lekker op de Trekker is volgens mij van Mannenkoor Karrenspoor. Maar goed, het verzoekje is overgekomen en de groet ook.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto en

0: Hits. Das Radio.
1: Mooi Wim, kan je Joop Obama autocross hem rijden? Want we gaan er weer voor van het weekend. Want morgen hebben we de tweede NK autocross in Halle. En zondag Bengouden, dus we gaan er weer een mooi weekend van morgen. Yo.

Iedereen met een goede morgen. Nogmaals even een goede morgen. Verbonden niet met de hits natuurlijk. Zo'n een plaatje van aanvraag van de Red Rockets. Klein Zwitserland. En toch vangt ze zich goed hier op een zandkoets. Ik zou zeggen, iedereen best even een goed weekend. En geniet van de regen, hè. Ahoy.

0: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
1: Ja. Kopje erbij, hè? Ze had even gegevens om te schrijven van Hajo van Lessen. Hij was degene die de derde app stuurde. Met daarin het woordje vlag tweede. Want je hoorde inderdaad het kogeluid voorbij komen. Hajo van Lessen uit Boertangen. Gefeliciteerd, kerel. 4 kaarten voor de landbouwbeurs volgende week in vlag tweede. Veel plezier ermee. Volgende week gaan we nog meer kaarten weggeven, hoor. Geen probleem, geen probleem. Maar eerst even naar het weer. Want ja, kijk eens even, jongens. Het is vandaag vrijdag, dus we hebben goed weer nodig. Zit ik even te zoeken naar het weer, kan ik het weer niet vinden. Jongen. Ja, techniek staat voor niks, hè. Of dikke vingers, daar kan het ook al liggen natuurlijk. We gaan even kijken, waar staat het? Hè, wat is er aan de hand met het weerbericht? Nou jongens, het kan vriezen of het kan dooien. Tenminste, zo is het mij verteld.
2: Mooi weer. Dus dit mooi plooitje draaien voor de klant van Nick Eding Verhuur. Groetjes, Roelof, Huut Valdemond. Dankjewel.
3: Goedemorgen, Drent. Op deze laatste vrijdag van deze week wou we dan graag even een plaatje aanvragen. Het plaatje van Barneveldse Mien. En graag even te ronden voor alle collega's van mij, alle Shandy-beukers die om 9 uur weer een stukje Shandy lostrekken. En dan gaan we er weer een weekend van maken. Ik zal zeggen, zet hem op en beuk hem door de steunkousen. Dit was hem even. Adieu.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.
2: Goedemorgen Nederland. Ja, Hits is groot geworden tegenwoordig. Jullie krijgen allemaal de groeten, maar specifiek even de medewerkers van gemeente Het Hogeland. En een heel goed weekend allemaal. Draai maar iets leuks, Wim.
3: Goedemorgen Wim, Richard hier. Nog even een dak op en dan gaan we vanmiddag weer naar café De Jutter. Bij Cheers. Nog even midden op met het café, hè.
4: Goedemorgen Wim. Zou je voor mijn collega Kevin, die mij vervangt zodat ik niet aan het werk ben, bij ons in Stellingwerf van de Muiters willen draaien? Hey, vast bedankt. Groeten Frits. Mazzel.

0: Daar is, hè, vooral deze single bij ons in Stellingwarf. En dat op de laatste vrijdag van de week. En dan is het ook nog eens een keer verzoekvrijdag. Niet te geloven. Wil ik toch nog even terugkomen op het weer. Want er ging iets niet helemaal goed. Maar ik vind het toch belangrijk dat wanneer je een paar dagen vrij hebt, dat je mooi weer hebt. Nou, of dat zo is. Ja, in ieder geval op deze vrijdagochtend. Tijdens die ochtend trekken enkele buien over het land. In de kustprovincies is het op veel plaatsen droog. Vanmiddag wordt het vanuit het westen op meer plekken droger. En breekt af en toe de zon door. Wat geregelder. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het dan weer droog met opklaringen. Het koelt wel ietsje af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint de dag droog met toch geregeld zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, volgt er wel weer regen. Het wordt ook weer 17 tot 19 graden, net als vandaag. De zondag begint dan ook weer bewolkt. In de noordelijke helft kans op buien. Later beperken de buien zich tot de noordelijke provincies. Bedankt. En daar wordt het niet warmer dan 17 graden. Elders in het land 19 of 20 graden. Dan de maandag. We gaan even vooruitkijken. Dan begint de dag droog. Het is weer warmer dan de afgelopen dagen. Of de komende dagen, zoals je het wilt zien. En met een zuidelijke aanvoer wordt namelijk warmere lucht aangevoerd. 20 tot 23 graden, blijft droog. Het voelt wel broeierig aan. En in de loop van de dag, op de maandag, worden toch weer buien aangevoerd vanaf het westen. 'S Avonds kan in het hele land weer stevig doorregenen. En ook dinsdag is het weer wisselvallig. Ja, de echte zomer is er nog niet. Gelukkig hebben we nog de verzoekjes.
1: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Hey, goedemorgen luisteraars. Hier even Tuinman Friesland. Ik zou graag even eentje willen horen voor alle DJ's van Radio Veerman. Het moet even eentje zijn van Klaas Henstra, Jongetendroom. Ik zou zeggen, luister maar gezellig mee. En tot de volgende.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
1: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKe. DecoKe. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
5: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
8: Wat een mooie vrachtwagen!
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
11: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten. Meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
14: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
15: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
16: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
17: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachte. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren, de grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. En de wind heeft gisteren flink huisgehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
19: Dankjewel. Ruim 8 uur, het tweede gedeelte van de Verzoek Vrijdag. We behandelen alleen maar gesproken appies, en dus geen geschreven berichtjes voor de 100.000ste keer. Ik neem je even mee naar de A7, want daar word je gecontroleerd. Kijk, ik hoor het al. Want we hebben geen files. Ik heb een tweetal snelheidscontroles. De eerste op de A7. De afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen Joure-West en de knooppunt Joure staan ze te controleren bij 133.3. En op de A27 word je ook gecontroleerd. Dat is Utrecht richting Bilthoven. Op die A27 staan ze bij 85.0. Nog een paar boodschappen en dan weer verzoekjes.
15: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Tieben. Alles hier in Deutschland ist net iets goedkoper. Autohaus Tieben ist namelijk de Occasion-Spezialist voor in- en verkoop. Repariert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-Meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
2: Koop de Walt-gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
5: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
6: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
5: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
7: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
8: Henk de Haan hier, WK-fans, opgelet. RTO Autoservice, een RTO Exclusive, geeft geweldige prijzen weg. Een officiële WK-bal, een WK-shirt en een barbecue-set. Meedoen, check ons socials en doe direct mee. Wees erbij, broezen, pompom, pompom, pom.
9: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Ah, Drent, een hele goede morgen hier vanuit de Nordisten Camping hier, het Klabekkie. Vandaag gaan we een kloot schieten, zaklopen en een stringetje leggen, niemand zeggen. Zou je misschien de plaat willen draaien? Heimwee van Ami Jodersma. Alvast bedankt en een hele fijne weekend allemaal. Groetjes, Armian.
2: Moe van het werken,

0: rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, Das Radio.
1: Morgen Wim, hallo, hiero. Onderweg naar het zonnige Maastricht. Ja, en nou toch naar het zuiden gaan. Zou jij Rowan Hazen kunnen draaien met de Shannon Song? Ja, het is wel een instrumentale plaat. En heb ik wel eens een wijze man uit het hoge noorden horen zeggen dat je daar niet meer mee kan zingen. Dus kijk maar even. Hey, prettig weekend, tjoe.

0: Het is Toyn of Thunder. Ja, Toyn of Thunder. Met andere woorden, een polka of een polka.
1: Hits. Das Radio.
0: En jij mag bepalen welke. Tenminste, je mag mee bepalen. Door middel van even je stem uit te brengen via de Facebookpagina van Hits. Meteen even een duimpje zetten, blijf je altijd op de hoogte van de gebeurtenissen rondom dit fijn radiostation. De Jenko's met televisiepolka of toch Frits Stein met de Marion-polka. Jij mag het bepalen. Ga even naar onze Facebookpagina, stem op een van de platen. En dan gaan we in ieder geval afsluiten voordat Baptiste de boel overneemt met Baptiste FM om 9 uur. Met een polkaatje. Lekker om het weekend in te gaan. Als het weer dan niet mooi is, dan in ieder geval de muziek. Toch? Mensen, we zoeken de laatste kandidaat. De laatste genomineerde voor de actie aangeboden door Sfeer.nl. Win namelijk deze week een eetkamertafel met 4 stoelen ter waarde van 2000 euro. Je kunt het allemaal nalezen op onze Facebookpagina. Daar staat ook een fotootje bij van de 4 stoelen met die hele mooie tafel. Ter waarde van 2000 euro. Het is zo, wij zoeken iedere dag een genomineerde. En de 5 genomineerden van deze week, ik heb er elke dag eentje, die krijgt in ieder geval een waardebon van 25 euro te besteden bij Sfeer.nl. Maar alle 5 gaan vanmiddag in de koker bij collega Herman Schoonmaker in de show tussen 3 en 6. En Herman pikt er eentje uit. Die gaan we dan terugbellen. En die krijgt van ons, niet van ons, van Sfeer, een eetkamertafel. Ter waarde van 2000 euro. 4 hele mooie stoelen erbij die je ook kunt draaien, geloof ik. Nou, het ziet er geweldig uit. En we zoeken de 5e kandidaat. En dan moet je wel vanmiddag natuurlijk bereikbaar zijn op 085. Oh nee, jij wordt gebeld. Dus je moet je telefoon bij de hand hebben. Want ik neem aan dat wanneer Herman een van die 5 gegadigden belt en die pakt niet op, dat die denkt van nou, dan bel ik de volgende. Dus tussen 3 en 6 je telefoon even met je meenemen. Daarom is het ook een mobiel nummer, hè. We zoeken de 5e genomineerder. 085-114-39-39. 085-114-39-39. Kom je bij mij in de uitzending? Wauw! Alle lijnen zijn bezet. Ik heb, dit is een wilde. Ik mag er een uitkiezen. Ja, welke zal het doen? En dat is de 5e genomineerd. Die heeft die hoofdprijs dus nog niet. Maar die is dan wel genomineerd. En die krijgt in ieder geval een waardebon van 25 euro. Eens even kijken wie dit is. Nou, eens even kijken hoor. Hallo. Hallo.
2: Ja, Wilco.
0: Ja, Wilco. Goeiedag met Wim. Hallo. Ben je wakker?
2: Ik bel even voor die tafel.
0: Het is niet te geloven. Ik denk je belt hem. Weet ik veel wat. Maar nee, je belt voor die tafel. Je hebt geen tafel thuis met stoelen of ben je een nieuwe toe?
2: Ik ben een nieuwe toe.
0: Heb je stiekem even gekeken op onze Facebookpagina hoe het eruit ziet?
2: Jazeker.
0: Oké. Okay. Dus het past wel bij jouw interieur.
2: Ja hoor, helemaal niks mis mee.
0: Helemaal niks mis mee. Nou, jij bent gefeliciteerd kerel, de 5e genomineerde. Je hebt in ieder geval een waardebon van 25 euro te pakken bij Sfeer.nl. En vanmiddag dus in die koker, jij samen met 4 andere genomineerden van deze week bij Herman. Dus je moet vanmiddag tussen 3 en 6 wel even bereikbaar zijn.
2: Geen probleem. Ik heb een mobiele telefoon, dus ik denk over hem mee naartoe heen.
0: Jawel, maar het is vrijdagmiddag. Waarschijnlijk ben je dan al onder invloed.
2: Ja, dat kan zo zijn. Maar ik heb al iemand bij me die
0: Het maakt er niet zo wel uit. Herman is meestal om dat tijdstip ook al onder invloed. Dus dan combineert dat goed. Dat is geen enkel probleem.
2: Ja, dat komt helemaal goed. Blijf het aan regelen.
0: Ja, absoluut. Ik wens je heel veel succes, kerel. Je krijgt in ieder geval die tegoedbon. En blijf even hangen voor je gegevens. Dan gaan we dat regelen. En vanmiddag heel veel succes.
2: Bedankt, Ben. Fijn weekend. En maak er wat moois van.
0: Ik doe mijn best. Dag, kerel. En succes. Boy, boy. Nou, vanmiddag succes al die genomineerden. Terug naar de verzoekjes.
3: Goedemorgen Wim. Jan de Spakman hier. Zou je bij Zuinig met je energie van de Hedera's even kunnen draaien? En al wat gestuur om stroom tegenwoordig. Hoi.

0: Goedemorgen, Marcel hier. Ik zou graag een plaatje willen aanvragen voor mijn welverdiende collega Loef, alias Droomvlucht.
1: Hey.
0: Met het plaatje graag de Sunstreams aan de grens. En prettig weekend.
1: Yo, yo.

Ja, mooi Wim. Heb je misschien aangezien weer een beetje minder weer is, even een leuk plaatje als het weer zomer is van Gert Verhulst en James Cook. Alvast bedankt, de jongens van Geugies. Yo!

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl. Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
2: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
0: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
3: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl.

0: Upcycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
2: Je vindt jouw stijl Bijson.
3: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
4: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strookmeijer-containerverhuur.nl.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
7: Het laatste half uurtje van de Verzoekvrijdag, waarin ik je nog steeds ga vertellen dat het vandaag, maar ook de komende dagen, nog afgesloten is tussen Fluitenberg en de knoop het Hogeveen. Heb ik het over de 28. Daar wordt gewerkt. Is al een tijd dicht. Blijft ook nog een tijdje dicht. En dat geldt ook voor de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij de knoop het Emmeloord zijn wegwerkzaamheden ook daar afgesloten. Het verwachte eindtijd is 27 juli. Dat duurt nog een tijdje. Ah! Er wordt gecontroleerd op de A6, en dan heb ik het over snelheidscontrole. Jouren richting Lelystad, eigenlijk tussen Emmeloord en de knooppunt Emmeloord. Daar staan ze bij 281,5, een snelheidscontrole. De tweede die mij bekend is, dat is de A27, de weg van Utrecht naar Bilthoven. Daar staan ze bij hectometerpaal 85,0. That's it voor vandaag. Misschien vanmiddag opnieuw weer wat rondom het verkeer en verzoekjes. Voor mij betreft de laatste verzoek. Voordat Baptiste het om 9 uur overneemt.
8: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Radio.
1: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen.
0: Drent draait hits. Wim Drent.
2: Ja, goedemorgen. Vraag even een plaatje voor... speciaal voor alle taxichauffeurs van Doornbosch. En een plaatje van Reizende Zon van Conor Moore. Maar ook een speciaal voor de taximan hier in Nieuw-Amsterdam. Mensen, proost, goed weekend. En maak het wel van met elkaar. Goeiedag, hey. Ja hoor.

Goedemorgen, Wim. Ik heb nog een ideetje voor deze mooie regenachtige vrijdag. De Pedro's met Lieve Kleine Krullenbol. Kijk maar even, goed weekend.

Het is Time of Thunder. Ja, nog een polkaartje te gaan en dan zit het erop. De verzoek vrijdag op de vrijdagochtend. Je kunt het vanmiddag tussen 3 en 6 even bij Herman opnieuw proberen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar voor de ochtend zit het erop. Oh. Ik zit even terug te kijken naar al die verzoekjes. Harold Savernijen, Alan Jackson. De Red Rockets met Klein Zwitserland. Geweldig. Het Lowland Trio met Barneveld Semien. De Muiters hebben we gedraaid. Net als Klaas Henstra. Amy Joldersma, de Hydra's, Sunstreams. Highway, Ede Staal, de Piratenboys. En net nog even de Pedro's. Een aantal verzoekjes die vanochtend zijn voorbijgekomen. Dankjewel voor het insturen van jouw groet, verzoek of felicitatie. En we konden verreweg weer niet alle plaatjes draaien, want de tijd zit er gewoon weer op. Morgen of vanmiddag nieuwe ronde, nieuwe kansen tussen 3 en 6. En anders volgende week vrijdag weer opnieuw tussen 7 en 9. Straks Baptist FM. Dus ik zou zeggen, leg je werk alvast neer. Pak even een flesje bier erbij en een balletje mayo. Zometeen een uur lang, ja, hoe moeten we dat eigenlijk noemen? Nou ja, laten we gewoon zeggen, Evert Baptist op de radio. Met alle gevolgen van dien. Ik heb nog één plaat te gaan en dat is de laatste plaat voor de ochtendshow. En dat is een polkaartje. We kijken, want er was een keuze voor vandaag ook alweer. De Jenko's met de televisiepolka. En Frits Stein met de Marion polka. Wat je ook gekozen hebt, het is in ieder geval een polkaartje. En de plaat met de meeste stemmen gaan we voor je draaien. Daarmee neem ik afscheid van je. Ik wens je zometeen veel plezier bij het luisteren naar Baptist FM. Heel veel sterkte vooral. Vanmiddag tussen 3 en 6 de vrijdagmiddagborrel in combinatie met bitterballen. Ja, geen gehaktballen doen we in de ochtend. Smiddags doen we dat met bitterballen. Dat is echt niet normaal. Die Herman heeft gewoon een frituurpot naast zich staan. Hè? Dat is echt. Ja, dat gaat de hele middag door. In combinatie met bier en droge worst. Nou, ik hoop dat hij de droge worst in ieder geval niet in de frituur gooit. Maar dat weet je bij Herman eigenlijk ook nooit. Nee. Mensen, fijn weekend. De plaat met de meeste stemmen gaan voor je draaien. Wij spreken elkaar maandagochtend weer. Maar de vraag is natuurlijk nog wel even. Welke polka stuur ik je nou mee het weekend in? Deze.

0: Mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Den Bosch. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Eems Delta Schilders Delfzijl, de vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
4: Hey Niels!
5: Hey mooi!
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt!
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
5: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten!
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
11: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
15: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend. Al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
18: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht
14: gehaald. Geertje Bruinewoud, hoort u mij? Geertje Bruinewoud.
19: Tegen drie verdachten.
14: Attentie, Geertje Bruinewoud, hoort u mij?
19: Vorig jaar.
14: Geertje, hoort u mij?
19: 1,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten.
14: Hallo.
19: Vorige maand werden een gouden helm en 2 gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten.
14: Geertje!
19: 1 gouden armband wordt nog steeds vermist. En gisteren spookte het in het Overijsselse glanen brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien.
14: Hallo.
19: Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
20: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
21: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
22: Hallo, hallo Holland. Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
23: Ik ben er helemaal klaar mee.
24: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
23: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
25: VLM-kozijnen.
24: Kwaliteit die blijft.
26: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
23: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
24: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
23: En je ontvangt 30% subsidie.
24: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
23: Ja, gewoon.
25: VLM Kozijnen.
24: Kwaliteit die blijft.
27: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
28: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
29: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
30: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
17: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: Ja, maar je zoon, ik, kijk eens, ik zeg ook, ik, want ik was, nou ja, gauw, dat nog allemaal wel, en, ik zeg ook, ik zeg van, moet je zoon, ik moet zeggen, Tamar, en, nou ja, zo. En fijn, en, nou, hij zegt van, nou, ik heb daar even, nee, nou ja, goud. En dat was ook zo.
1: Ja.
0: Dus, het is geregeld.
1: Hartstikke bedankt.

0: jongens. Josje is overleden gisteren, hè? Ach, toch lieve. Nou, bedankt Josje voor al die mooie bloten, hè? Rode rozen voor je moeder, zeg maar. Kijk, kijk. Test. Test. Test. Nog een beetje meer echo aan jongens. Yes. Yes. De luisteraars en amateurs. Zo staat u even rechtstreeks achter. Dit is een beetje te veel. Hé, dit is te veel, hè, gozer. Ik kan mezelf niet meer verstaan. Ik heb iemand van de technische dienst, hè. Peter de Korte. Peter de Korte, die regelt de techniek hier, hè. Peter, zo is beter, hè. Peter, zo is beter. Dat riemt, hè. Dat riemt. De luisteraars en amateurs. Het is weer 9 uur west op de vrijdagmorgen. Ik zal zeggen, goeiedag. Zo staat u weer afgestemd op Baptist FM. In stereo en RDS. En we hopen dat we geen storing veroorzaken. En we zijn vandaag op zoek naar Geertje Bruinewoud. Dus als je Geertje zou hebben, laat ze maar in melden, hè. Aan deze kant. Maar we willen melden, hè. De een van de studio. Geertje, en melden. Voor de rest, jongens, tot 10 uur ben ik bij u. En dan heb ik hartstikke druk. Met regen of geen regen, we gaan gras maaien vandaag. Het is niet te warm en niet te koud. En een beetje regen maakt me niks uit. Dus tot 10 uur. En je kans om een verzoenlijk bericht deze kant op te sturen. In ieder geval van de rode proot. Er zijn geen mensen op de weg, hè. Een beetje niveau houden, hè. Dat we niet zitten te houden en dat mensen zeggen van nou, zus en zo en dit en dat. Dat kennen natuurlijk niet, hè. Zullen we nou even kijken wat er al voor berichtjes binnenkomen, hè? Evert, Aalhout. Mooi, hè? Aalhout. Ja, Aalhout hier, hoor. Wil je even de groetjes doen aan Jan Vechter, Arjan Bouwman en Wesley Eitens? En kun je wel Copperband Moorland met de boksen draaien? Nee, dat vind ik een vreselijke klotenploren. Die zingt net zo vol als een doof, ja. Zing je net Lady Roos? Sexy weekend, dankjewel. En de groeten van Finn Mulder. Dus Finn, even voor de algemene duidelijkheid. Draai dat plootje zelf, hoor. Ik heb daar geen belang bij. Jongens, ik heb daar hartstikke droog. Wat is er nou, Dan? Wat is er?
1: Goeiedag, Evert. Ik hoorde net dat jij op zoek was naar Geertje Bruinewoud. Of Geertje Bruinewoud. Ik wil vragen.
0: Ja, ja.
1: Ik wou graag even een C-element. C-element, hoe ziet ze eruit?
0: Ja, ja. Nee, best.
1: Oh,
0: hoor,
1: dus, ja, maar ik ben
0: er ook
1: aan het zoeken, maar
0: jij
1: moet natuurlijk wel weten hoe ze eruit
0: zitten. Ja, Nightbest, nee, best, hè,
1: maar
0: gewoon even kijken, Nightbest, NB, niet best.
1: NB,
0: Nightbest,
1: ja.
0: Als je vindt, mag je me weer bellen.
1: Ja, ben er ook nog mensen die ik niet de groep mag doen, of wat?
0: Jazeker, allemaal.
1: Allemaal, wat kan ik niet de groep doen aan, ja, wie zou ik niet de groep doen?
0: Nou, bedankt voor het bellen, hè. Bedankt voor het bellen, dit gezeur is echt geen honderd te wachten. Oh, die mensen zijn ook allemaal onder invloed op de vrijdagmorgen. Je bent nog maar net begonnen met de vrijdagochtend borrelen en ze bent al doen. Evert, plaatje van Ronald en Donald. Kwek, kwek, kwek, kwek, kwek, kwek, kwek, kwek. Speciaal in voor Luc Leijendijk en Arno, waar de kakkenharden heen en weer gaan. Waar de kakkenharden heen en weer gaan dan de harden. Groeten Martel Zakken van de Mekro. Dit is ook een Polen. Die komt uit Polen, dus dat ken je niet anders. Nou, we zijn internationaal, hè. Zo heb ik ook nog die kwek, kwek, kwek barrel, hè. Ronald en Donald. Oh, god, ik wil even de groeten doen aan Greetje en de lekkerste gehaktballen van het noorden. Groeten de schoonzoon. Kijk. Ja, dit is Greetje, dit is geen Geertje, dit is een andere. Goedemorgen, Evert. Joel Kopmeiners en Dries Rolde moet vandaag niet vergeten bier te drinken. Oké, nou vergeten om bier te drinken. En Mika van Expert Jansen, veel plezier wensen op zijn grinderdate vanavond. Groeten van Martijn. Grinderdate, wat is dat nou weer? Evert, Kun je het Apollo-trio draaien met een huisje en een tuintje erbij? Graag voor onze collega Martin. Groeten van Randy en Damien. Ik ben er tegenwoordig allemaal van noem. En mijn zoon uit gewoon Gerben. En hij Aaltje, Greetje en Geertje. Damien en Randy. Randy, dat is dan Randy hier. Met kerstdoen. Dennis Jenninga is nu met een ledscherm onderweg naar Halle, waar morgen de tweede NK Autocross wordt verreden. Heeft hij altijd over porno, dus hij krijgt een kistje bier als hij vanmiddag de film erop zet. Jongens, je moet met een motor die kan, of een auto met de autocross, niet met een televisie. Toch een andere denkt er dan aan. Hey Bert, wil jij voor de jongens van Notenboom een mooie Tiroler erin slingeren? Die jongens zijn weer hard aan het werk op de bouw in de Blauwe Stad. Behalve Roy Sikkema. Die is weer op zoek naar gehaktballen en een flesje bier. En dan doet hij net of hij het heel druk heeft. Groeten van Mark van Wima vastgoed. Jongens, je moet nooit op suik weten hoor. Een balletje mayo en een flesje bier. Die moet je gewoon standaard bio hebben. Hè. Dat doet binnen een overlevingspakket standaard erbij. Hè. Hallo! Ach, kwek, kwek, kwek. Kwek, kwek.

Jongens, ik gooi hem mixen. Daar weet je ervan, hè? Baptist in de mix, hè? Ik heb het van disco-jockey Herman geleerd, hè? Van de boer zelf. Je moet dat vier tellen om in de maat te blijven, hè? Wanneer moet ik met vier beginnen, jongens? Dat was het probleem ook alweer, hè? Dus je moet er vier tellen om in de maat te blijven. Alleen nog het punt is nog even wanneer, hè? Maar het moest er wel houden, hoor. Want het is een aangeboden talent.

Ja, bedankt. We hebben geen tijd voor een huis met een tuintje. We hebben het hartstikke druk aan deze kant. Dus we moeten even gas op de lolly geven. Misschien de volgende keer even een huis met een tuintje. Dan komen we over verzoekjes binnen. Dus dan schrijven we klachten in dat we de verzoekjes niet voorlezen. Even weer een mop van Papa Wons. Voor de Honda-coureurs die morgen aan de start staan in de autocross bij in Blijham, hè. Nou, er komt aan, jongens, de mop van Papa Bons. Dat is een geweldige mop, maar ik kom er nog even bij. Waarom heeft een Lada kofferbakverwarming? Ik herhaal, waarom heeft een Lada kofferbakverwarming? Dan krijg je geen koude handen bij het duwen. Hé, hey, wacht hoor, ik moet even bijkomen.

0: Kartoffelsalaat met gehaktballen. Mooie foto erbij, niks mis met. Ja, de balletjes zijn wat klein, man. Ik luister weer met alle liefde naar de meest sexyse man van Frieskalo. En omstreken, hè. Fijne uitzending, groeten van Manuela. Jongens, op de 27 MC heeft er nog iemand belang bij gehaktballen en kartoffelsalade. Ik heb je neulie in de boel. Ik heb er zo al boven bij Manuela. Heeft er iemand interesse over?
1: Ja, lekker. Kom maar deur.
0: Aha, haak wel dicht, hè?
2: Ja, geef het adres maar in deur. Daar hokt er wel mee.
0: Manuela, stuur het adres maar even deze kant op, dan zorg ik wel even dat spek die... Nee, als ik spek stuur, dan fredden ze zelf op, hè. En wij doen we niks aan. Nee, laat maar zitten, ik kom ze zelf een keer op. Nog even de groet doen aan de jongens van Rijksvloerverwarming en Wima Vastgoed. Niet aan Martin Camping gaan, want die lust geen gaakbal en bier. Hè? Hè? Hè? Groeten Roy Sikkema van Notenbomber. Wat is dit, jongen? Moet ik even notitie van maken, hè? Martin Campinga, die lust geen gaakbonden en geen bier. Oh, die man is niet hobby's. Graag even een plaatje voor grote Sjouke Rammer en Wierda en KDV en Kees Zijsling BV. Doe maar een plaatje van één Wijngaard. Dat is altijd goud, hè? Eentje Wijngaard. Met vorige week nog tegenkamp. Hoe was er ook alweer? Oh ja, Bavlo. Hallo, bij wie?
3: Ja, met Johan. Meneer Pietje, ik moet praten erin, joh. Zonder de deur in te bleren.
0: Wat zit je nou? Ik versta er geen woord van. Neem hem die zorg uit je mond. Hallo?
3: Rot die maar eens normaal, joh, mijn hoor.
0: Ik versta er niks van. Kunt u daar even herhalen? U komt heel slecht binnen naar deze kant.
3: Ja, jammer over ook. Slecht.
0: Ik versta er helemaal niks van. Hallo? Oh, wat, jong. Ik heb er niks van verstaan. Die man was ook onder invloed waarschijnlijk, hè. Of die heeft een zak in de mond, dat ken ook, hè. Oh ja, we moesten een praatje rijden van één keer Wijngaard. Is ook zo. Zo, daar is hem eruit. Of eerst nog een paar verzoekjes, want het is weer... Goed bliksem, het is druk, jongen, het is druk. Even gas op de lolly. Is hem king, hoor. Martijn Busser. Van harte gefeliciteerd namens je collega's. Proost. Ook namens even, hè. Plagen ook even die kant op, hè. En gefeliciteerd en fijne verjaardag, hè. Evert, wil wel even de groeten doen aan Meindert. De groeten komen van schilders Rick en Stijn. Mooi dat ze ook in, hè. Groet hem ook van mij, jongens, hoor. Graag Rozen uit Zuid-Tirol voor de buschauffeur. Groetjes van de stille knip. Evert, onze Jaap is zondag 65 geworden. Oude man, hè. Kun je hem even feliciteren en een mooi plaatje draaien. Tobias, nou bij deze gaat hij. Jaap, gefeliciteerd met die 65ste bij jou. Haha. Oh, mooi ploegje draaien, hè. Eén keer Wijngaard. 120 varkens naar bij.

kijken wij gaan. 80 jaar, hè? 120 varkens naar Beirut, zeg maar. Baptiste FM, stereo, RDS, alles erop in de rij, jongens. We gaan even naar de volgende serie verzoekjes, want het is weer druk op de band. Goeiedag, Evert. We luisteren weer mee in ons weer. Iedereen een fijn weekend. Groetjes komen van Harm-Jan Hartsuiker. Dankjewel, Harm-Jan. Vandaag nog even jouw kant op, hè. En ook een fijn weekend, kerel. Regen of geen regen, mag niks doen, hè. Het beste er maar van maken. Evert, kon je onze collega Danny even een prettig weekend wensen? Hij is op check vakantie naar Luxemburg met zijn moorden. Check, S-H-A-G, check, zag, zag. Hij is op vakantie in ieder geval naar Luxemburg. Nou, mocht er wat van, jongens. Evert, wil je wel even vragen aan Dennis Drents van de bestratinggroep of hij zijn kaplaars al aan heeft? En dat hij dan niet in de schapenwei mag komen. Oh, bliksem. Nou, ik hoop dat het overkomt, missen. Evert, wil je even de groeten doen aan de jongens van de dakgoot-specialist? Groeten komen vanuit Kroatië. Oh, toe lieve, dat is een eindweg. Dik aan 10 op dak, zeker? Of ben je op vakantie daar? Geweldig, hè? Nou, fijne vakantie en de groeten aan de dakgoot-specialisten, jongens. Je hebt er wel druk met dit weer, hè? Groetjes van de mannen van Rottinghuis en Visser Smitbouw uit Schildwolde. En neem de groeten doen aan Pascal. En de groeten komen van Jeroen Schalma. Op bliksem. Mooi naam, hè? Evert, wat jammer dat de nieuwslezer weer door je heen moet praten. Zou je de groetjes willen doen aan mijn verloren collega Wesley? Nou, kom goed, hè. Oh, dan zat die man weer door me in te broden. Een drama ook altijd. Evert, ik zou graag een polka willen aanvragen voor alle vrienden en bekenden. Groetjes van Jos en Luitje. Polka, gaan we zo draaien, maar eerst even... voor alle schoorsteenvegers. Vlootje in stereo en RDS van de Ladiner, hè. Ik ga even naar de keuken nog even mijn flesje bier op halen. Balletje mayo.

0: van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips lang kijken.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Hey Niels.
5: Hey Moi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jonggebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
8: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
9: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
10: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
11: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huis bellen. 06-360-234-19.
12: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via Meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
13: Alle hits hoor je altijd op Hits. Das Radio.

Evert, zit er een vleimachine op een toeter? Groeten van Wesley en Jorn. Ik heb geen idee, jongens. Daar hebben we een keer al onderzoek naar gedaan. Ik zal eens een keer iemand in Pekela bellen dat ze een onderzoek gaan starten. Ik heb geen idee of er in een vleimachine ook een toeter zit.

Hartstikke bedankt. Mooie polka, jongens, hoor. Geweldig. Zo, daar zijn we weer. We gaan weer terug naar al die groeten en verzoeken die hier binnenkomen op welbekende nummer 085-114-39-39, hè. Goeiedag Evert, graag een blaadje voor alle jongens op de scheptrekkers bij Google in de Eemshaven. Groeten van Chauvelaar Ruud Grun. Mensen door het Rakkerswerk, jongens. Het is nou vrijdag 9 uur weg, dus er hoeft niet meer, hè. Het is weekend. Ik ken nog een plaatje draaien van Jannes voor de strijders bij Google in de Eemshaven. Speciaal voor de school Ekster met 10 centimeter ontsluiting. Groetjes, uw mannetjes in de baan. Ah ja, het is Draktoor, Sjem Draktoor. Ze zijn allemaal Britjes aan het sturen, maar aan het werk ben ze nou, denk ik. Jannes afzag, hè? Jannes in het draaien, hè? Evert Alhout. Worst hem de groeten down aan de strijders van Koops Metaal uit Nieuwbuinen. En met een nadruk speciaal voor Joris, de pentiebeuker. Brief van die bezorgsters van de DHL af. Fijn weekend. Nou ja, als het mooie wichtertjes bent, dan is er niks mis met hoor. Evert, kist Gerry Pieterman in Vroom. Of die zijn tent alweer heeft opgebouwd. Kom je straks een bui regen aan, nooit te zonnig. Straks vouwen er weer uit. He? Straks vouwen er weer uit, of zo, met een punt ertussen. Ik snap dat niet. Maar ja, met dit weer mooi 19 nog gezien, jongens. Even, kun je even de groeten doen aan alle vakmannen van GGB en van Janssen Installatietechniek. Nou, bij deze, hè. Boy, Evert, doe hakballen. Hoi, kun je even tegen Nadine en Michel zeggen dat ze moeten doorrijden? En tegen Ina zeggen dat ze niet zoveel koffie moet drinken? En dan graag even de ijsbeer uit het noorden. Een groeten kom van Jasper, hè? Maar ook even tegen de jongens van de firma Better BV. Even de groeten doen en zeggen dat Jamie Penn even wat harder moet slingeren op de weg. Groetjes, alle slopers. Dat is niet gezond, jongens, op de weg.

0: En dan, hoe heet dat? Sloop, hè? Dat gaat niet tegelijk, hè? Dat is geen goede combinatie, hè? Volgens onderzoek. Draaien we even mooi een paar platen voor de jongens op de bouw bij Paasbouw in Eelde. Vragen ook even die kant op, hè? Ook even de groeten overbrengen aan het meisje van Bitfood, Nadine. En dat zeggen dat ze moeten doorwerken vandaag. Groeten komen van Michel. Maar Lotte, wist je toch even aan komen aan het binnen weekend. Ik wil mijn collega's van Beck en Verburg in de Eemshaven een fijn weekend wensen. En eet veel geballen met mayo. Gaakballen, ja. Ja jongens, goed eten is belangrijk en net als goed drinken, hè. Wacht even, er komt een gesproken berichtje, Benny. Even kijken of we dat even uit kunnen zenden. Ik heb het net overluisterd, dus je weet maar door wat er gebeurt. Misschien hebben we weer een kwooie kerel aan de telefoon of zo. Dat weet maar nooit, maar goed. Dat was.
1: Ja, hier met Jan uit Pekel. Geertje Bruinhout is het loodsgesignaleerd bij Sporthal De Veenhorst in Musselknol. Bedankt.
0: Dat bericht was hier ook al binnenkomen. Ze schijnt in de kleedkomer te zitten. In de kleedkomer van Sporthal, hè, heb ik gehoord. Daar kan ze waarschijnlijk geen radio in door de meurtse mij waarschijnlijk. Dus, maar goed, bedankt voor de tip, jongens. Dus als iemand Geertje heeft gezien in de kleedkamer, een Sporthal in Musselknol. Ze hebben alleen even eens op zuid te reuren. En dan klim we even op het dak van de Sporthal. Dan kunnen we wel even de dakloop nog maar één kijken in de Sporthal, hè. In de kleedkamer, ook wel

0: Ja, bedankt Jannes. Fantastische drok, hè.
1: Dus we gaan nog even gas geven. En dan hebben we het nodig, hè.
0: Goedendag, Evert. Wil je een technicien van een Ottens zeggen dat hij op moet schieten met die stroombarrel van hem? En neem krapjes rood eruit, speciaal voor die Sjomp Leander. Wat een pro, houd een beetje netjes, jongens. Wil je hem tegen Jordi zeggen dat hij door moet snoeien met zijn shovel? Met een shovel snoeien, ken ook allemaal tegenwoordig, hè? Goedemorgen, zou u Hot van Ina kunnen spelen? Groetjes. Hot van Ina, wat van Ina is dat, hè? Voor de raden van, hè? Dan komt hij weer dan, Ina. Die woont niet meer, ik ken geen Ina. Bij ons in Frieskloof woont geen Ina. Nee. Kun je Krabby Slowheim draaien, speciaal voor DJ Dizzy Mulder in Sibboen? Dan kan hij even weer lekker meezingen op de trekker. Ja, lekker op de trekker, hè. Groen komt van Marcel. Draai maar even een mooi plaatje van de Esperando's voor mijn waardeloze collega Henk. Een mooi plaatje van de Esperando's, dat wordt moeilijk. Hey Wut, moest me even helpen. Ik ben vandaag aan het werk met onze Fries Mark. Het is echt een dikke slaapkop. Wil ze hem tegen hem zeggen dat hij aan het werk moet en niet al door in zo'n raar taaltje moet zitten te praten. Draai maar even een plaatje slaapkop. Hij is weer elk ons eigen dialect, hè. De Drents, de Groningers, Grunners en de Friesen, brood gewoon Fries. Ja, mooi dat ze ook in, jongens. Mooi zo laten. Stel voor, we hebben geen dialect, er is ook niks aan, ja. Evert, iedereen op het kantoor van Stevast Techniek heeft zin in zon, bier en vrij. Nou jongens, de zunk ik niks regelen. Bier even in de koelkast staan en vrij, dan moet je gewoon de roes gewoon en vrij, ja, dan is het gewoon opgelost. Wil je hem de groeten doen aan Ruben en Ronnie en Bolle Jos uit Marum? Nog een paar uur, dom naar het Beeldsheim staren en dan weekend. Ja, hij moet leren op school, hè? Hij heeft een persoonlijk vak gehad. Even, kun je misschien lalala gehaktbal draaien? Groeten van Jasper. Ik kan beter gehaktbal eten dan draaien, jongens. Even, hoe is het met Greta? Nou, dat weet ik niet. Ik heb hem al een hele tijd niet meer gezien, maar ik hoop goed, hè? Kun je een praatje draaien van Rien Salet, onze warme bakker? Oh, die heb ik vorige week ook gezien. Die was ook in Graspop in Buffalo. Hij viel bijna van het podium af. Och, toelie. Man is ook op leeftijd, hè. Hij, achter het podium wou hij mij een hand geven. Maar ik denk, nou, ik geef niet iedereen aan. Dus ik trok mijn hand weg. Dan vuilde ik weer nog van het podium af. Nee, dat gelukt.

0: 13 augustus, Boerenrock Festival. Reunie, Evert Baptist, 20 jaar. En Krabby Sloek komt ook, hè? Jullie ook, toch? Op donderdag om in de feesttent. 10 Boerenrock Festival. Krabby Sloek uit Muntendam. Bedankt. Goeiedag, het is weer druk op de maan vandaag. Ongelooflijk, joh. Het is al 9:45 geweest. Ik, jongens. Je moet even gas geven, maar het warm dat niet meer, hè? Ik ben nu bij de berichtjes van 9:15. Dus dat is al een half uur leed, hè? Nou, we gaan even een beetje gas geven, jongens. Even kijken of het nog een beetje lukt, hè? Evert, wat een bende zo met dit weer. Vorige week waren we op Rodos en luisteren heel mooi mee. Geniet ervan, ondanks dit prut weer. Goed weekend. Dankjewel, kerel. Of Wichter, wat niet wat is. Harold, dankjewel, mijn jong. En inderdaad, het is hier nice en mooi weer, maar goed, ze komt vanzelf, hè. Evert, even de groeten doen aan de vakman van de grote jongens, grote kranen. Groeten van Wesley. Nummertje van Lady Roos. Ja, nummer 12. Baptist, kist hem alcohol en perines draaien voor Rick uit Muntendam. De buurman van Krabby Sloek, zeker. Die nog half doen op het gezond maaien zit bij de gemeente. Kist ook even de groeten doen aan Finn Mulder en Wesley Eitens. En de groeten komen van Arjan uit Sibbehoeden. Sibbehoeden, altijd goud, hè? Altijd gezellig. Even de groeten doen aan de jongens van Poepzuigertje. En bedankt voor die schelpen opzuigen. Is toch geen norm, maar degene wordt overgaat, die zal weten waar het over gaat, hè? Morgen kun je Chris en Klep, de snelste trekkerchauffeurs en de beste kraanmachinist van Eip Lemmer, even de groeten doen. En zeggen dat ze niet zoveel aan elkaar mogen zitten onder de werktijd. En ze moeten oppassen dat ze niet onder een heipaal komen. Nee, dat is levensgevaarlijk. Moet je niet doen, nee. Lemmer, hè? Mooi plek is dat, hè? Zou je even een blauwe bal willen draaien voor Sylvia uit Gasteltenijveen? Wordt aangeboden door haar vriendin Miranda. Nou, dat gaat vandaag even niet meer lukken, want de cheat is binnenop, jongens. Ook een plaatje draaien voor de jongens van Kettelen Veendam. Groetjes komen van Huiting. Want even tegen het praten kan ons zeggen dat hij normaal moet doen. En niet al van die paninis moet gaan halen bij de Wipperetta Beerta. En doe hem toch maar even de groeten van koning Coco. Paninis. Mooi nou met paninis, jongen. Lekker balletje mayo is toch niks meer. Je moet er niet over die andere rommelen. Maar je kan maar zelf, hè. Evert, we zijn weer druk bij een verbouwing. Hij staat weer aan hier. Maak er een mooie dag van. En de groetjes komen van Ties uit Doornenburg. Waar ligt dat dan, Ties? Doornenburg. Bij Beerdburg, zeker. Wil je voor mijn fijne rode collega Leon Robert Paten draaien? Met een roosgeving aan jou. Groetjes, Veningabouw. Jongens, zeg vervolger, maar het is niet altijd. We kennen de plaatjes niet allemaal draaien. We hebben een uurtje iets. Zeg maar. Dat is warm even niet, hè? Evert, we zijn met de hele voetbalvereniging naar Texel. We zitten nu al aan het bier. Goeiedag, mooi tiet, ja. Dus doe de groetjes maar even aan de beroepsalcoholisten van Heiligelee. Gedraag je daar wel even op, Texel, hè? En aan je cheer toe gaan, doe cheer in de groep van Evert. Zeg maar dat in augustus komt die kan op, hè? Evert?
1: Ja?
0: Sinds deze week hebben we een nieuwe DKW'er, Rickert. Wens hem maar even succes, want hij is nu al bezopen. Groetjes, Bolle Jos. Oh, dat is mooi petit. Nou ja, dan leer je mooi op Tide Beer, hè? Dat scheelt ook weer. Evert, alles aan de Riedel. Even de groeten aan Sam Kok en Gerjan de Wit. En de groeten komen van mij. Nou, mooi. Groet terug. Ook even de groeten aan Albert Drijfhout. Kan je hem zeggen dat hij door moet rijden met zijn luie pens? Groetjes, Rohan Drijfhout. Mooi, hè? Familie. Familie van mijn koren zitten ze bij je op mijn koren schelden. Ook even de groetjes aan de beunhaasjes in Eenum van Boer. Klaar. Bedankt, hè. Hey, weet William Krabbeslo van de jongens van Delft Techniek draaien. Straks maar aan de gaakbal. Nou, de gaakbal die staan hier nu al. Ik heb al 2 jaar vanmorgen. En Krabby Slaaf ook al even gedraaid, hè. Ik hoop dat je het meegekregen hebt, hè. Plaat ook even voor jullie bestemd, hè. Goedemorgen, een plaatje van Maud en McNeil. Voor mijn vrouw die vandaag 50 is geworden. Groetjes Thijs. Bliksem Thijs, gefeliciteerd met vrouwtje. 50 jaar, dik feest zeker. Toch, of niet? Hebben jullie nog een plaatje voor ons? Ik wil eens wat beleven. Van Connie van Bergen. En de groeten van de Hengstman. Nou, mooi dat ze ook in, jongens. Maar dat gaat niet lukken vandaag, hè. De warme bakken nog draaien met een broodje. En dan holt op, hè. Martin, Ivan, Jurgen en Joran, hebben jullie de panlatten nog niet vastgespijkerd? Of zijn de accu's weer leeg van de spijkertekker? Groetjes, Gerry en Corné. Ach, ach, ach, ach, ach.

0: Jongens, we gaan de baan verlaten, hè. Ook op de 27MC. Fijn weekend. Tot een ander molen, hè. Over en sluiten.
1: We geven voor zijn brood een 10. Een bolle. Een puntje. Lekkere broodjes. Was dat
2: ook. Yo, even een gaaf weekend, hè. En dan genieten ze eigenlijk allemaal.

Nou, iedereen fijn weekend door op de 17 MC. Meer prop wel even verder, hè. Mucho! Geldt ook voor de mensen thuis. We hebben verreweg niet alle verzoekjes en groetjes durven lezen. We hebben er gewoon te veel, hè. Dus, ja. Ik wens iedereen een fijn weekend. Zondagmiddag is de bingo. Ik begin om 4 uur met Baptiste FM. En om 5 uur de Hits Radio Bingo. Kijk maar even op hitsradiobingo.nl. Dan kun je metspelen, hè. €1.450. Joehoe! Dus tot zondagmiddag. En een fijn weekend alvast. Nog één keer even zingen met de warme bakken. En dan wens ik je het allerbeste, hè. Groetjes. Nou hoor. Bye bye. Zwaai zwaai. Mucho.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Reer, wij slopen echt, echt, echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
7: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
8: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
9: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
10: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
11: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
16: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
17: Gritter Chalet en staakcaravans.
16: Kijk op grittercaravans.nl.
18: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
19: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar. Tegen het trio zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog steeds vermist. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen op sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
3: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
22: Ik ben er helemaal klaar mee.
23: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
22: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
24: VLM-kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
25: Oké, klaar. Zoek op alles voor de tuin. En start. Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
22: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
23: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
22: En je ontvangt 30% subsidie.
23: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
22: Ja, gewoon.
24: VLM Kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
26: Verreparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
27: Nieuwe veranda nodig? Terpstra Zonwering.nl.
28: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
29: Alles in één keer kloor.
30: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
31: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
32: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
33: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop hits.
34: Hits, hits als radio. Ik geef je alles, liefste schat.

0: op Agodoezem via Facebook.
1: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
2: Grint Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grintimportnoord.nl.
3: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
4: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht.

0: 1942. De Slag om Bourtangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtangen. Kijk op bourtangen.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan. Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
3: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
4: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
5: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
4: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKe, DecoKe. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
6: Hits.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
4: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulsje.de.
3: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
5: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar €79.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
8: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
7: Ha, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
9: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
9: Je vindt jouw stijl bij John.
11: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
12: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
13: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
14: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
15: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
16: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
17: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
18: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de Boer-Burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluiten over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte. Vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
20: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
21: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
22: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
23: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Henk de Haan hier, WK-fans, opgelet. RTO Autoservice en RTO Exclusive geven geweldige prijzen weg. Een officiële WK-bal, een WK-shirt en een barbecue-set. Meedoen, check hun socials en doe direct mee. Wees erbij, broezen, pompom, pompom, pom.
1: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
3: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
5: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
6: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
7: Kijk, daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Altman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stucwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Altman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielAltman.nl.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventService.nl. Hits, dat is radio.

0: De hits stralen van onze antennes. Hits.
1: Hits.
0: Das Radio.
2: Marie! Marie, doe de deur eens even open!
3: Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen!

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Boek wonenenslapen.nl.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
2: Hey Niels.
3: Hey Mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
4: Wat een mooie vrachtwagen!
5: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
6: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
7: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
8: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
9: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
10: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
11: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
10: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3x1z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
11: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
10: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
12: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
13: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
14: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
15: Hits.

is hij er weer. De Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni. Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen. En waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Ik zing als ik grondzuig.
8: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grondzuig.
8: Van der Vlier zuigt het

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Wilders Meubeldorp.
5: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrijskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
6: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
5: Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrijskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
4: Mulders Meubeldorp.
6: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
7: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.
8: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
7: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En een nieuwe woonwijk in Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente trok het plan in nadat omwonenden bezwaar maakten. De voorgestelde namen verwezen naar wateropvangsystemen die in de wijk worden aangelegd. Bewoners vonden dat de namen niet pasten bij de omgeving. De gemeente kiest nu voor Nederlandse namen die beter aansluiten bij de lokale geschiedenis. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
14: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus ongewenst Een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
15: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
16: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
15: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broers Noordwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
17: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl. Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
18: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
19: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
20: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
1: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
0: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
7: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
9: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
10: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
13: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Aumont.
12: Je vindt jouw stijl bij John.
14: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
15: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
16: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra. De wereldaansierbestrating.
17: In Hogeveen.
18: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
19: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
20: Hits.

nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo rijdt hij door de straten.

door de donkerblauwe nacht. En plotseling duikt hij op, waar geen mens hem ooit verwacht. De onbekende ruiter gaat voor niemand op de vlucht. Hij

0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
1: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
2: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
3: Zin in een gezellig uitje? Bij Ollereen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Ollereen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
4: Deze maand verbouwingsopruiming bij Western Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
5: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
8: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op Strokmeijer containerverhuur.nl.
13: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
14: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-23419.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
18: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
19: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
20: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
21: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestratingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.
19: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
22: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
23: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte hem in eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Heem Tom Philips lokken.
24: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
25: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
26: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
27: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
28: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
29: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Binnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
4: Binnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
7: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
8: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staancaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en Staancaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
12: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
13: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlichtreclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlichtreclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
14: Eems Delta Schilders Delfzijl, de vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
15: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
16: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
15: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
18: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
19: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
20: Hits.

0: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
1: Hey Niels!
2: Hey mooi!
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt!
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
2: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten!
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
0: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar DecoKé. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
3: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
4: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
3: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
5: Ik zing als ik grondzuig.
6: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
6: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
5: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
6: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: 7,
9: wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
12: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jette voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
15: Henk de Haan hier, WK-fans, opgelet. RTO Autoservice, een RTO Exclusive, geen geweldige prijzen weg. Een officiële WK-bal, een WK-shirt en een barbecue-set. Meedoen, check ons socials en doe direct mee. Wees erbij. Broezen, pompom, pompom, pom.
16: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
17: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
18: Alles in één.
9: Kikloor.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
19: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan.

0: en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broers Noordwijk Isolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
3: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

langs de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin,

Ze legt haar armpje om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16 jaar.

0: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
1: Vesting Boertangen. Welkom in 1742. De Slag om Boertangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen. En waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Boertangen. Kijk op boertangen.nl.
2: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
4: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
5: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
12: Top Agro Doezum. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezum via Facebook.
13: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
15: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
16: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
15: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
17: Hits, dat is radio.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl. Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
0: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snel een container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
3: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
5: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
6: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.
5: Je vindt jouw stijl Bijson.
7: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
8: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl. Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
11: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
12: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
13: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
14: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 3 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer.
2: De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Strens Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
16: Dan de verkeersinformatie op Hitsdas Radio. Daar kan ik kort over zijn. Het is rustig op de weg. Geen files, geen bijzonderheden.
15: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok wonen en slapen.nl.
1: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
2: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
3: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
5: Kijk, daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Oudman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stucwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Oudman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielOudman.nl.
6: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
7: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
8: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

Jawel, jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddag, hits, jawel. En hier is uw presentator. Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.

0: Ja, dan weet ik het wel. Bianca, rocking met mijn Walkman.
1: Dit is Hits.
0: Goedemiddag. We zijn er weer. Ja. En ik heb echt hartstikke veel zin in weer vanmiddag. Van 3 tot 6 is dit de vrijdagmiddag Hits. Mijn naam is Herman. En we gaan er weer een hele gezellige middag van maken. Als je nog aan het werk bent, aan de kant met de bende, loop naar de koelkast toe. Pak daar even een groene knuppel uit. En gooi hem met hapjes in de frituur. Lekker man. Van 3 tot 6 dus de vrijdagmiddaggids. Nou, wat is het concept als je nog nooit hebt geluisterd naar dit programma? Dat kan namelijk, want we zijn in een veel groter gebied van Nederland weer te ontvangen. Omdat er overal masten bij komen. En dat is hartstikke mooi. Ook in de Achterhoek. Het concept van dit programma is eigenlijk, je stuurt een verzoekje naar me toe. 085 114 39 39. En als je dat gedaan hebt, dan en er zijn er vaak heel veel. Ja, dan als je geluk hebt, dan kop je al verzoekje op de radio. En ik mag je de groetjes bij doen. Je mag een spraakberichtje meesturen, vind ik ook leuk. Die hebben trouwens wel de voorrang. Dus als je een spraakberichtje doet, dan is de kans groter dat het verzoekje wel gedraaid wordt. En stuur ook even een foto mee wat je aan het doen bent. Lijkt me leuk. Nou, laten we gauw gaan beginnen. 085 114 39 39.
2: Dit is Herman Schuitmaak. Nachtbraken.
3: Nog een keer. Nee.
2: Ruziemaker.
4: Idioot.
2: Nee, Herman Schoonmaker. Scho.
5: Ja.
2: Serieus, gewoon scho.
6: Ja. Ja bro, die gast met die dikke show.
7: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker.
4: Oh ja, die hoor je steeds.

0: De Marlets, Alibaba op Hitsdag Radio. 085 114 39 39. Dat is het telefoonnummer waar je berichtjes naartoe kunt sturen vanmiddag. Met een plaatje erbij. En nou, ik ben niet teleurgesteld in jullie, want er wordt al flinke bier gedronken. Even kijken wat er allemaal hier voorbij komt. Goeiedag even, mooie Herman. Heb jij een mooie Duitse slager? Dat is altijd mooi om te horen op Hits. Ja, dat kunnen we wel even gaan doen. Kan je nog even antwoord op het dilemma van vanochtend? Toen werd er gevraagd door Evert of een vliegtuig ook een toeter heeft. En er zijn inderdaad onderzoek nodig. Dat blijkt zo te zijn. Even kijken. Goeiedag, mooi mag ik graag voor Dirk Hetslag voor de Hetslag van de Kasselroeder Spatsen. Van Inimini, prettig weekend allemaal. Dankjewel Inimini. Even kijken, wat komt er hier binnen? Dat wordt gedronken. Wat is dit? Spraakberichtje.
1: Ja, goeiedag in Disco Jockey Herman.
0: Mooi.
1: Kun jij dat nummer van de Bukkers in Drein? Silup noemen Jezus. Alvast bedankt en een, een vochtig weekend, hè?
0: Dankjewel.
1: Allemaal maar weer. Ja. De groetjes.
0: Nou, vochtig weekend gaat wel lukken, want wordt er gedraaid? Dan wordt er gedronken. Zo simpel is het ook. Eens even kijken of die plaat van Bukkers er ook in staat. Moet ik straks even in de archieven duiken hier. Dan komt er nog meer binnen. Goeiedag in Proost Herman. Heb je de nieuwe nummer ook van Johnny Slijptol met Trouw Aggregaat. Groetjes van Spekkie uit Sinneburen. Spekkie zit ook alweer achter het bier. Ik had ook niet anders gedacht. Spraakbericht, even kijken wat hier binnenkomt.
2: Hoi Herman.
0: Hoi.
2: Ik draai hem dat een vloertje van die hem zonder geluid. Voor alle leden van de BNI Westerwolde.
0: Ik
2: ben ook nog aan om van te genieten vanmiddag.
0: Groet Martijn van Akersheemda. Mooi, Martijn, dankjewel jongen. Je hebt een nieuwe plaatje van mij. Ja. Zonder geluid. Ja, dat snap ik wel. Zou ik zelf ook adviseren trouwens. Ja, misschien ga ik hem nog even draaien. Onze nieuwe plaat van Piraten Power is vandaag namelijk op Spotify gekomen. Dus ja, als je nog last hebt van ongediend of zo. Op repeat zetten in het schuurtje. Deur

0: Ja, mijn hond. Dat is mijn beste kameraad.
1: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmteweerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
4: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
5: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
6: Hey Niels!
7: Hey Mooi!
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt!
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
7: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten!
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
2: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
8: Zin in een gezellig uitje? Bij Ollereen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Ollereen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Echt lekker.
9: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. Savernijecouriers.nl. Savernije, die rijen. Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
11: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
12: Ik zing als ik grondzuig.
13: Kunt u er niet bij?
12: Alleen als ik grondzuig.
13: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
4: Kijken we even naar het weer, het kaartje. Vanmiddag zonnig met af en toe een bui. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen. Komende nacht is het droog, 9 graden. In het noordoosten is er een mistbank mogelijk. Komend weekend vrij veel bewolking, regelmatig buien en aan de koele kant.
5: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.
4: Nou, het bier drinken gaan we al gewoon door verder, dus ik zie geen probleem.

0: hit.
1: Goedemiddag Herman, hier met Snipso, dat is de radio. Wil je een mooi plaatje draaien voor alle werkende helden van Gils? En je moet een plaatje vinden van mooi werk natuurlijk. Goeiedag even.

0: jongens. Die waken ons allemaal kapot.
1: Vreselijk. Een hit.
0: Warken de Helden van Mooi Wark. Even op verzoek gedraaid. Heb via een spraakberichtje ingestuurd naar de 085-114-3939. En dat is ook gewoon aan te raden vanmiddag. Hè. We gaan even weer kijken wat er allemaal binnenkomt. Moin Schumacher. Oftewel schoonmaker. Kun je nog een plaatje draaien voor de Recopy Shop in Veendam? Harm Drent en ik zijn nog een bus aan het bestikken op de vrijdagmiddag. Heel veel succes ermee, mannen. Niet te lang doorgaan, hè. Het is vrijdagmiddag. Mooi Herman, hest ook de Dutch Boys met Ik zal nooit meer dronken wezen. Even voor Pascal Bos, want die smakt elk weekend 3 keer met zijn fiets ondersteboven. Groetjes van Klaas Flikkema. Even kijken, een bericht hier, die komt hier binnen van, even kijken, waar staat dat in hemelsnaam? Waar staat dat? De naam. Hier, Erik. Ja, Erik had een spraakbericht gestuurd en in ieder geval gaat erover. Hij wil zijn kleinzoon feliciteren, want die is officieel scheidsrechter bij de KNVB geworden. En die woont dus helemaal in Brabant. En of ik straks voor hem even Anita Berends wil draaien, ja, natuurlijk. De groeten komen ook van onze kitboer, die is samen met Astor de Blonde Boef op pad. Groetjes ook weer terug, die kant op. Even kijken. Mooi Herman, wil jij wel Mooi Wark met Alain For You draaien? Groetjes van Karin uit Rapel. Nou, Karin is zojuist al Warkende Helden van Mooi Wark gedraaid. Ik hoop dat dat ook in orde is. En mooi, heb je ook de plaat van Henk Wijngaard van De Vrouw Achter de Man aan het Stuur. De Vrouw van de Man Achter het Stuur. Dit is een beetje denken aan zo'n mop van vroeger, weet je wel. Dan, Jan gaat met de trein naar Parijs. Hij vertrekt om 3 uur. En dan welke kleur schoenen had de machinist? Weet je wel dat. De groeten komen uit de Fabis. Prettig weekend. Groeten van Wim. Zo, ingewikkeld bericht. Heb je nou ook een verzoekje wat je aan wil vragen? Of een spraakberichtje wat je met me wil delen? 085 114 39 39.

0: Herman Schoonmaker.
1: Een standaard drinken.
2: 2, 3, 4. Dat wordt wel gedronken.
3: Een standaard drinken. Als je dat veel vindt, dan ben je knaffering.
2: Ja.
0: Hits.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubun Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teubun.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de Graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De Graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
8: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hogeveen.
13: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
14: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
15: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd. Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
16: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
17: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht. Ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard, die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
19: Dan kijken we even naar de Nederlandse wegen. Volgens de AWB is het een vrij rustige avondspits. De gebruikelijke file staan er 5 minuten, ietsjes langer. Kortom, niet veel nieuws onder de zon.
7: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto en

0: warmte binnen? Gratis zwembad in je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen, vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
1: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoordwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
5: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
6: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strootmeijer-containerverhuur.nl.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
9: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
10: Dit is abnormaal.
9: Vrijdagmiddag.

0: Herman Schoonmaker.
1: Nooit van gehoord. Oh, hij. Nou, wat een lekker bondje. Ja, ik vind het een leuke jongen om te zien.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Das Radio.

0: en Kleine Vogel op Hits Das Radio. Ja, goedemiddag. We zijn bezig met de vrijdagmiddaghits. En dat is zeg maar een beetje de vrijdagmiddagborrel op de radio. En vanmiddag gaan we iets belangrijks doen. Want we gaan namelijk de winnaar trekken van de grote actie van Sfeer.nl die we deze week hier gehad hebben. En die krijgt dus die kan dus kans maken nog steeds op een huiskamerset. Hoe noem je dat? De eetkamertafel. Ja, dat woord zocht ik. Van 2000 euro maar liefst. Ja, en jij kan er ook nog steeds aan meedoen. Wat moet je doen? Luisteren naar dit programma. We gaan straks Raad de Plaat spelen. Weet jij welke plaat ik zoek? Dan app je naar de studio. En niet het nummer wat ik straks ga draaien, maar als het spelletje is. Hè? Want je ook alles uit lernt soms. En dan maak je kans op kaartjes voor de bingo. De bingo die is dan komende zondag. Die win je sowieso. Je wint ook sowieso een waardebon van 25 euro te besteden bij Sfeer.nl. En jouw naam gaat in de grote hoed. Dan gaat de notaris straks hier een trekking verrichten. En misschien bel ik jou dan wel terug en win jij die eetkamerset van 2000 euro. Haha, 2000 euro, jongens.
1: Daar komt het weekend aan.
0: Daar zal je hem hebben.
1: Want draait hij hem een mooie platen.
0: En ook op verzoek vanmiddag weer.
1: We rijden naar de zaak toe. Weer op weg naar de frituur.
0: Ik heb nog geen hapje gezien hier trouwens, man.
1: Pak jij

een hele goede middag op deze vrijdagmiddagborrel. Zou je misschien de plaat omdraaien van de Midnight Specials? Stroper, alvast bedankt en een goed weekend toegewenst. Groetjes, Harm Jan.

0: De Midnight Specials en de Stroper op Hits Das Radio. Verzoekjes mensen. 085-114-3939. Dat is het nummer. Daar kun je naartoe appen. En misschien komen we aan de beurt. We gaan eens even kijken wat er allemaal nog binnenkomt hier. En we gaan Raad op Plaats straks spelen. En daarmee kun je dus kaartjes winnen voor de bingo. En doe je mee voor de eetkamerset van Sfeer.nl. Ter waarde van €2000. Ja. Dat is niet niks, hè? Even kijken. De verzoekbox. En dat duurt even. Ik moet even volpraten. Dat merk je ook wel een beetje. Ik zal open koren, jongens. Ik was mijn bril kwijt. Die heb ik normaal gesproken niet op. Alleen de lettertjes hier op het scherm op een of andere manier steeds kleiner en kleiner. Hey, mooi Herman. Weer een lekker stukje muziek vanmiddag. Graag een plaats van de Chico's. Geef me Texas. Goed weekend. Groetjes komen van Julian. Hier een berichtje binnen van, even kijken, een spraakberichtje. Kijk, daar hou ik van, hè, spraakberichtjes. Hallo?
1: De keuze is, als vanouds weer reuze, is dat na een nummer van Jordi Weijer ook in. Goed weekend.
0: Oeh, ja, slechte verbinding aan deze kant. Even kijken. Mooi Herman, graag een verzoekje. Graag duo Wim en Miranda. Een roos voor jou. Een roos voor jou en mij. Groetjes komen van Stephanie Ensing vanuit Duitsland. De Bundesrepubliek Duitsland. Mooi Herman, wil jij wel een plaatje draaien van Boy Voitoch met Geef me bieren aan? Nou, dat vind ik ook wel een goeie, want dat moet hier ook altijd even gebeuren. Hey vakman, mooie hits. Heb jij ook verhalen gehoord dat daarna Winner en Piraten Powerhour bij de J&H-formatie komen? En kun je dit bevestigen? Groetjes komen van Joey. Kan er niks over zeggen, Joey. Nee, helaas. Allemaal strikt geheim. Ik weet het ook echt oprecht niet. Ik heb er wel iets. Ik heb wel de JH-formatie voorbij zien komen ergens in onze agenda. Dus nou, goed, ik weet het. Weet niks van Daan en Winder af in elk geval. Berichtje, mooi. Hij staat hier weer op, DJ. We hadden weer een heerlijke muziekmiddag met goede klankjes. Groetjes komen van Aniek. Maar Lady Aniek is dat. Kijk eens even. Heb je ook eens toe te voegen aan het programma, jongens? Stuur even een spraakberichtje naar 085-114-3939. Zojuist aangevraagd ook Henk Wijngaard. Door Jan, die zegt van Herman, doe maar even die plaat 120 varkens naar Beirut. Nou, hier.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: Poco Loco met een gelijknamige titel. We gaan naar het spelletje spelen, mensen. Raad de plaat. Weet jij welke plaat ik zoek? Dan stuur je even een appje naar 085-114-3939. Dus jongens, appen, niet gaan bellen en ook niet gaan bellen via WhatsApp.
1: Raad de plaat.
0: Oh ja, ik moet erin bij zeggen, hij is hartstikke lastig vandaag. Heel moeilijk, heel moeilijk. Kom maar dichter bij de radio.
1: Raad de plaat.
2: Hoor wat je wel dit is.
0: Ja, welke plaat zoek ik vandaag? Eén regeltje tekst. Wel, wat je wel dit is. En als jij het weet, stuur je een appje naar 085-114-3939. En pik ik jou eruit als winnaar, dan maak je kans en win jij de kaarten voor de bingo van komende zondag. En maak je kans op die eetset van 2000 euro van sfeer.nl.
3: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
4: DecoKe, DecoKe.
3: DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
5: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
3: Je vindt DecoKe in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld in Nieuwbuinen.
4: DecoKe.
3: Brengt je huis tot leven.
6: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
6: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
11: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
11: Je vindt jouw stijl bij John.
13: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes

0: een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rossien zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rossien.nl.
1: Het weerbericht op Hitsas Radio vanmiddag. Zondag met af en toe een bui. Vanavond schijnt de zon op veel plekken. Komende nacht is het droog en 9 graden. Blikken we even vooruit naar het weekend. Vrij veel bewolking, regelmatig buien en aan de koele kant. Ook nog een melding vanaf het wegdek. Goedemiddag Herman, er is een ongeval gebeurd op de A7. Bij hectometerpaal 144.0 ter hoogte van Heerenveen. Dankjewel voor het doorgeven, Dirk.
2: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.

0: een mooie TJ. Ik weet niet wat jij deed toen je 16 was. Ik reed rond op een Poeg Maxi en een Honda MT. En ik dronk vooral heel veel bier. Dat mocht toen nog, toen je 16 was.
1: Raad de plaat.
2: Wat je wel dit is.
0: Ja, dat is eigenlijk ook direct de vraag, hè? Wat je wel dit is. Nog even één keertje laten horen dan. Want het gaat wel om een hoofdprijs van 2000 eurotjes, hè? Nog één keer.
1: Raad de plaat.
2: Wat je wel dit is.
0: Weet jij wie ik zoek? Hoe heet de artiest? En wat is de titel van de plaat? En als jij dat weet, mag je een appje sturen naar 085-114-3939. 085-114-3939. En dan win jij kaarten misschien wel voor de bingo van komende zondag. En je naam gaat in de hooghoed en win je misschien kaartjes voor de eetkamertafel. De waarde van 2000 euro. Ja, ik kijk met een schuin oog en even naar de scherm waar alles voorbij komt. Ik wil dus niet alleen de titel van de plaat. Ik wil ook weten wie hebben dit gezongen. Want het is meer dan één. En nee, het is niet zo wat je denkt. Precies. 085-114-3939 als jij denkt te weten welke plaat ik zoek. Heb ik eerst nog even drukwerk voor je, Marianneke.

Het is spannend. Wie oh wie mag zijn of haar naam toevoegen aan de lijst met winnaars? En kanshebbers dus, hè, op die mooie eethoek van sfeer.nl. Heb je meegedaan met Raad de Plaats? En denk je dat je het goed hebt? Pak je telefoon erbij, maar misschien gaat hij nu wel over.

0: Zo. Het nummer is ingetoetst. Dat ga ik gewoon allemaal live doen. Dat maakt het extra spannend, hè. Heb je meegedaan? Denk je dat je het goed hebt? Ja, ja.
1: Met Lianne.
0: Lianne met Herman van Hits. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Lianne. Lianne, waar kom je vandaan?
1: Uit Harkema.
0: Harkema, Friesland.
1: Ja, klopt.
0: Harkema. Harkemaarse Boys ken ik daar, dat is een voetbalvereniging.
1: Nee, die moeten we niet hebben. Het is Harkema het einde.
0: Oh, oké. Zijn er twee... is er wat me te binnen schiet, weer de verkeerde. Ja. Nou, is het een beetje gezellig in Harkema op dit moment?
1: Jazeker.
0: Ja, zit jij aan de vrijdagmiddagborrel of ben je gewoon nog aan het zwoegen? Wat ben je aan het doen?
1: Nou, ik zit met mijn moeder tussen een hele oude foto's te kijken.
0: Ach, wat gezellig.
1: Ja.
0: Ja, en dan deed je mee met Raad de Plaat. Ik laat het fragmentje nog even één keer horen.
2: Raad de Plaat.
3: Voor wat je wel dit is.
0: Ja, ik vind het dan wel voor een meid uit Friesland nog heel knap dat je het kunt verstaan.
1: Goed, hè?
0: Ja, valt me niet tegen, valt me niet tegen.
1: Zeg, het is tegen de Groningse grens, hè?
0: Ah, dat klopt inderdaad, ja. En stel je nou voor, jij wint ook nog... Kijk, als het goed is win je kaartjes voor de bingo voor komende zondag. Kun je €1450 mee verdienen. Maar als je het nou, als je nou echt veel geluk hebt, win je misschien ook nog wel... die eetkamerset van €2000.
1: Ja, dat zou super zijn.
0: Dat zou super zijn. Nou, ik laat je niet langer in spanning. Welke plaats zoeken wij vandaag?
1: Kroppie
0: Sla
1: uit
0: Muntendam
1: van
0: Jacob
1: en
0: Brunel. Hoppakee! Ja, het is goed. Nou, je krijgt sowieso van mij kaartjes voor de bingo van komende zondag. Nou, als je daarmee ook nog geluk hebt, win je €1450. En ik ga jouw naam in de hoge hoed gooien. En voor 6 uur gaan we een winnaar trekken. En dan gaan we zien of je een gewonnen hebt. Het is inderdaad Jacob en Brunel, Kroppie Sla uit Muntendam. Nou, Onsjen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Onsjen.
0: Hoi.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
4: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Beste Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Beste Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
6: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
7: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
8: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
8: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
11: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog haak ook de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
12: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
11: Als de bliksem, nog Vinnewold.
13: Oh. Goedemorgen allemaal!
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
11: Als de bliksem, nog Venemold.
0: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spithorst Bronbemaling. Je vindt W.A. Spithorst Bronbemaling ook op Facebook. Hey Niels!
15: Hey mooi!
0: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
15: Klopt!
0: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
15: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
0: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
15: Zeker te weten!
0: En kijk op nieuwslubbers.nl.
16: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
17: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
18: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
19: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
18: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
20: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
21: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
1: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 5 uur.
22: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
23: Een ongeluk op de A7 werd er dus gemeld door een luisteraar via de app. Even kijken waar het ook weer was. In de buurt van ter hoogte van Heerenveen. Hectometerpaal 144.0. Daar dus rekening houden met wat vertraging. Verder is het een rustige avondspits aan het worden deze vrijdag. Iedereen is al lekker op tijd naar huis toe. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto en

0: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
1: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
4: Henk De Haan hier. WK-fans, opgelet. RTO Autoservice en RTO Exclusive geven geweldige prijzen weg. Een officiële WK-bal, een WK-shirt en een barbecue-set. Meedoen, check de socials en doe direct mee. Wees erbij. Broezen, pompom, pompom, pom.
5: Ik ben er helemaal klaar mee.
6: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
5: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
7: VLM-kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
8: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
5: Ook zo klaar met lange levertijden.
6: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
7: VLM Kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
9: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddaghit.

0: Das Radio.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei kaarten.

0: Ja, lekker. Ja, ja, doe maar aan eraf. Ja, lekker. Ja. Lekker, ja.
1: Wat zeg je? Oh, je moet even wachten even, jongens, hoor. En belangrijke dingen, er zit nog een klein beetje bier in het flesje en dan krijg je geen nieuwe. Zo. Wat een goede radio dit, hè, of niet? Goed, we hebben een pakketje weg te geven vandaag nog. Wat heb jij namelijk meegedaan op de radio van de week bij de spelletjes van Wim in de ochtend en vandaag op vrijdagmiddag bij mij? Dan maak je kans op een eetkamerset van sfeer.nl. En ik ga ze even opnoemen. Wieneke Tuinstra uit Uskert. Koos Schaup uit Wagenborgen. Tanje Smit uit Valtemond. Marcel Voorhorst uit Harkema. Wilco Eefting uit Haren. En nog iemand in Harkema. Lianne Hamstra uit, ook uit Harkema. Zal dat familie van elkaar zijn dan? Dat zou zomaar kunnen. Dat wil ze wel heel graag winnen. Wat een toeval. Deze namen die gaan we dadelijk in een hoge hoed gooien. Er komt de notaris langs. Ik heb hem nog niet gezien, maar dat moet ongetwijfeld goed komen. Oh, hij is er al?
2: Ja,
1: oh, kijk. Oh ja, daar is hij. Ja, ja, ja. De notaris, maar ik heb ook liever dat hij niet zo vroeg komt, want het kost klauwen, handen voor klauwen kost dat. En dan gaan we weer naar trekken. En misschien wint hij wel dan zeg maar de eetkamerset van sfeer.nl ter waarde van 2000 euro. En ik heb hem gezien. Het is mooi, denk. Absoluut. Zeg, wat komt eraan?
3: Daar komt het weekend aan.
1: Ach, daar zou je het hebben, hè?
3: Draait hij hem een mooie plaat.
1: Nou, vind ik zelf ook wel vanmiddag, ja.
3: We rijden naar de zaak toe.
1: Met gierende banden.
3: Weer op weg naar de frituur.
1: Moet je erom lachen, Roland, dat is echt zo.
3: Pak jij snel een biertje, dan maak ik hem open. Geven wij ons weer totaal. De vrijdagmiddag-hits, dat wordt...
1: En trouwens, wat doen de tiktakkers hier nog steeds, Jack? Die waren er net ook al. Wacht even, het was Herman Kuijzers die beurt eigenlijk. En deze, ja. Ongelooflijk. Weg, tiktakkers, stop hem ook, ja. Dus weg met... Hup. Zo,

0: en Herman van de Esperando's Medicijnen. Ja, graag gedaan. Ja.
1: Hartstikke bedankt,
0: jongens. We gaan straks de winnaar bekendmaken van de actie van Sfeer.nl. Daarmee maak je dus kans nog op een eetkamer set van ter waarde van 2000 euro. Heb je meegedaan? Ben je de dagwinnaar geweest? Dan krijg je sowieso een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Die kun je besteden op Sfeer.nl. Er komt ook een spraakberichtje binnen. Wat is dit?
2: Goedendag, Radio S. Krappie Sloot.
0: Ja?
2: Krappie Sloot in Muntendam. Krappie Sloot in Muntendam.
0: Oh, van spelletje. Ja, dat was...
2: Dat is lange night mis. Krappie Sloot in Muntendam.
0: Ja, dat was het? Nou, oké, dat speltje was 20 minuten geleden. Ja, nou ja, goed. Jammer. Nou. Straks dus de winactie van Sfeer.nl. Gaan we gewoon ongeveer rond 5:45 ongeveer doen. Eerst Bert en Stijn.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonen en slapen.nl.
2: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
3: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
4: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
3: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
4: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
3: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
5: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Hey Niels.
13: Hey Moi.
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt.
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
13: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten.
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeeuw of kijk op dehaanglasservice.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
19: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
20: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
21: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
0: Spannend, hè, jongens? Spannend, jongen. Heb je meegedaan met een spelletje? Win je misschien straks wel een eetkamerset van 2000 euro. Eerst hebben we het weerbericht. Vanmiddag zondag met af en toe een bui. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen. Komende nacht droog en 9 graden. In het noordoosten van Nederland kan er mistbank voorkomen. Komend weekend vrij veel bewolking, regelmatig buien en aan de koele kant. Ai, dat is wat minder mooi.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Om zoveel hits kun je niet heen. Hits, dat is radio.

0: Ja, de notaris is binnen.
1: Yes.
0: Bruce
1: Springsteen, together than the rest.
0: Together than the rest, inderdaad.
1: Yes.
0: Ja. Engels ploren. Ja, het is een heel spannend moment, namelijk, want wij mogen iets gaan weggeven. En dat ga ik even een muziekje onderzetten. Want wij mogen een hele mooie set van sfeer.nl weggeven.
1: Ja.
0: En de hele week in het programma van Wim. En nou dus op vrijdagmiddag bij mij heb je mee kunnen doen met een spelletje. De winnaars van de prijzen die krijgen dan sowieso een tegoedbon van €25 die je kan besteden op sfeer.nl.
1: Ja.
0: En Bjorn die zei het vorige week al, ik geef één hoofdprijs weg deze week. En de eer is aan ons om die te mogen trekken. En dat gaat om een eetkamertafel te waarde van €2000. En Rob, hoeveel gulden is dat?
1: Vaart van de honden,
0: jongen.
1: Wat geld, hè?
0: Duurde nog wel lang voordat ik die regels op trouwens.
1: Ja, het is 17:15.
0: Ja, het is 17:15. Ja, nee, ik zit afgenomen ook. Het is al een lange middag geweest hier, hè? Het is hier op vrijdagmiddag borrel op de zaak. Goed, een spannend moment in de show. Ik ga het even. Ik heb het weer mega goed voorbereid, natuurlijk ook weer. Dus even kijken of ik. Heb ik dit ook, dat geluidje? Ja, man, die heb ik.
1: Ik moet nu dus iets. Ja, nee, ik heb de winnaar.
0: Ik heb de winnaars. Ik heb allemaal briefjes in die bak gedaan daar. En er staat Wieneke Tuinstra, die zit daarin.
1: Ja.
0: Die komt uit Uskert Koos Schaup.
1: Oké. Okay.
0: Dat klinkt als een Duitser, maar die woont gewoon in Wagenborgen.
1: Ik ken ook niks van naam.
0: Tanje Smit, Marcel Voorhorst, Wilco Eefting. En zojuist vanmiddag in het programma Lianne Hamstra uit Harkema.
1: Oké.
0: En die dingen mee naar de prijzen. Dus ik ben benieuwd. We gaan even pauken doen en dan ga ik een telefoonnummer intoetsen.
1: Ja, ik moet eerst nog iemand trekken, toch?
0: Ja, je moet eerst iemand trekken nu, ja.
1: Dat ga ik niet doen. Dit moet hem weten.
0: Dit is hem?
1: Ja.
0: Ja?
1: Okay. Ja, ik ben er
0: ook. Die pauken hoor. Eigenlijk moet het radiotechnisch gezien pas straks wel je zeggen, die pauken. Als de telefoon overgaat.
1: Ja.
0: Nee, ik ben maar een amateur, hè.
1: Dit is wel weer drama.
0: Oké, nou, ik ga het nummer even draaien, ja?
1: Ja.

0: Dat is allemaal live, hè? Je bent wel van alle markt thuis, hè, Herman? Vanmiddag kabeltjes lekken en zo. Mensen denken, god,
1: ja, dat hebben we ook nog gedaan. Ja, kan ik straks wel vertellen. Ja, ja, ja. We zijn wij bouwen zelf die mast allemaal zelf, hè? Ongelooflijk. We gaan eens even kijken hoe dit allemaal gaat hier. Zo.
0: Ja. Oh,
1: in gesprek. Wacht even één keer. Doen we anders onder tiering maar voor jezelf of zo?
0: Ja. Rob, is er nog wat om in de groep te gooien? Nee, niks bijzonders vandaag. Oké. Nou. De rondvraag is ook al geweest. Duurt lang, hè?
1: Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Wacht even hoor, dit moet goed gaan. Ja, kijk. Dit klinkt wel beter volgens mij. Even kijken. Ja!
0: Ja! Ja.
1: Abnormaal. Spanning!
2: En Lianne!
1: Lianne!
2: Yeah.
1: Ja! Ja! Ja! Je hebt gewonnen!
2: Yay!
1: Je wint de eetkamerset van sfeer.nl.
2: Oh, wow!
1: Ja, wat een geluk heb jij in je leven, zeg. Win je vanmiddag al bij mijn programma ook al kaartjes voor de bingo. En dan nog de eetkamerset. Die gaat naar Harkema.
2: Ja, ja, geweldig!
1: Nou, ik vind het ook fantastisch voor je. Laat even nog één keer horen hoe blij je bent.
2: Yay!
1: Zo, goeiedag en ik doe mijn koptelefoon al aan de kant. Hey Lianne, ik zit er even over na te denken. Heb jij een soort van klavertje van vier achter thuis staan of zo?
2: Nee.
1: Nou oké, dan ga ik die even draaien voor je.
0: Herman, ja. Waar schaap.
1: Wat bruggetje jongens, hè. Hey Lianne, gefeliciteerd hè.
2: Dankjewel.
1: Oké, nou. Oh, wat een mooi weekend. Yes. Veel succes met de bingo nog, zul je zien dat je die ook wint. La, la, la.

later 1984 alweer. Ik weet nog dat ik dit vroeger altijd op televisie keek. Oh, vond ik wel heel zielig hoor, ja. Nou, vrienden. Vrienden van de vrijdagmiddag, het zit er alweer op. Dat was hem. De vrijdagmiddagborrel van deze vrijdag 5 juni alweer. En we hebben Lianne blij gemaakt uit Harkema. Zij heeft de set gewonnen. En alle andere deelnemers die krijgen allemaal 25 euro shoptegoed bij van sfeer.nl.

0: vrijdagmiddag van 5 juni. Vrienden, het is weekend! Waarom wordt een schreeuwnieuw deelt dit zo?
1: Waarom doen jullie dit?
0: Jullie graven een gat. Ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier met de non-stop muziek op Instagram. Ons reclamevrije weekend. En succes met de bingo komende zondag. Tot volgende week. Mooi!

0: Van naar met dat ding weg of west alle mogen meer. Nou, dat is wel een schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddaghit werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Hallo, hallo, hallo! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
3: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord... voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen... en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
10: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig gras maaien. En Greta die gaat en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
11: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
10: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
12: Mulders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
13: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis... en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi, hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of mausoleum... matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering... rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Even Tom Philips laten kijken.
14: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
15: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen. En waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op Bourtange.nl.
16: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
17: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
18: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
20: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. Woningcorporaties hebben volgens nieuwe berekeningen meer geld nodig dan de aangekondigde maatregelen om hun financiële problemen op te lossen. Het zou gaan om een tekort van bijna 20 miljard euro. Daardoor komen plannen voor nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen onder druk te staan. Volgens betrokken partijen zijn extra maatregelen nodig om die doelen haalbaar te houden. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
21: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
22: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en JQ. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
23: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
24: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
25: Gritter Chalets en Staakcaravans.
24: Kijk op grittercaravans.nl.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
5: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevel Renovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. Martin Gevel Renovatie.

0: Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
6: Non-stop hits. Hits. Das Radio.

heeft jarenlang gekost. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
4: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier. Echt lekker.
8: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het noorden.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
19: Inderdaad, een beetje.
18: Wat bedoel jij met een beetje?
19: Nou, bij Inthout Zierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
18: Inthout Zierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
19: Kijk zelf dan eens op zierconstructies.nl.
20: De hele maand juni ook op zondag open. Van 1 tot 4 uur.
21: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
22: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
23: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
26: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Een tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
25: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKe. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat een gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat's radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarbij blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens een detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, onderzoekt een aandelenverkoop waarmee tientallen miljarden dollars kunnen worden opgehaald. Volgens de Financial Times is het geld bedoeld voor nieuwe investeringen in kunstmatige intelligentie. Meta investeert de laatste tijd fors in AI en bijbehorende datacenters. Een definitief besluit over de verkoop is nog niet genomen. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

eerste april, met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Op zijn 100ste verjaardag riep Jan, het is gedaan. Ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan Vrolijks bed. En in ieder huilde zacht, behalve Jan.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.